0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokaal alle media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap derde. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt, is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap derde. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

0: Radio Ninove.
1: Radio Ninove.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokaal alle media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap derde. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt, is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap derde. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

0: Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ja, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
4: Super Growth Fund.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap derde. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

0: Schenk, bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
3: In Nienhoven.
4: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Er waren geen vertragingen, vrijdag wel, toen zij na een drone-melding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. De brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bieluit uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
3: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
2: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel. 5-0 staat zo voorlopig aan de leiding. OHL Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Stonden. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenanddeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenanddeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nien.

Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninoven. Een reclamespot bij Radio Ninoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be.

0: via 95 FM, DAB+ en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Er waren geen vertragingen vrijdag wel, toen zijn na een doormelding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. De brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bieluit uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland, zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om, 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
3: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
2: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel. 5-0 staat zo voorlopig aan de leiding. OHA Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Stondaar. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
1: Juwelier Nachtergalen.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
4: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
5: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
6: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
5: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
7: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
5: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
10: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienhouter.

wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

0: president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland, zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om, 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
1: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
0: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel. 5-0 staat zo voorlopig aan de leiding. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Stonda. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
3: Juwelier Nachtergalen,
4: we helpen je graag.
5: Zeg, zin in een koffietje?
6: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
5: Ah wel, we doen het allebei.
7: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
8: Ninja Shopping.
7: Dubbel plezier van hier.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven aan de Desiree de Botkaai.

0: Goedemorgen, dames en heren van de harte welkom. Zondag 13 september, 10 uur en 6 uur. Zit weer goed voor een uurtje à la Française. Beste Charles, zeer van harte welgekomen te Ninja Shopping Center hier in Ninove.
1: Goedemorgen, François.
2: Goedemorgen.
1: Ja. Ja, het is niet alleen Open Monumentendag, het is niet alleen Theater in de Stad, het is niet alleen...
0: Dat is in Aalst allemaal, hè?
1: Ah ja, je mag het een beetje overal hebben. Het is niet alleen een zondag, maar het is vooral... à la Française.
0: Het is à la Française. Dat betekent dat we op zoek gaan naar antwoorden op vragen die onder andere u thuis heeft gesteld aan ons adres. En dat allemaal gelinkt aan, laat ons eerlijk zijn, nog steeds een van de mooiste landen van de wereld. En dat zijn onze zuiderburen, la France. We hebben een doosje klaarstaan.
1: Ja.
0: Dit is het doosje,
1: ja.
0: U hoort dat. U kan dat ook zien op onze webcam,
1: Ja.
0: Daar is het de vragen. Die gaan wij beantwoorden.
1: Oké.
0: Beste Charles, zal jij de eerste vraag trekken of zal ik het doen?
1: Ja, trek maar. Oké. Je hebt de doos vast, hè?
0: Ik heb een rommel in de doos.
1: Dus.
0: En dan haal ik daar een vraag uit. En dat is de volgende vraag. Wat hebben mooie zondagse schoenen te maken met een brug? Ik vermoed een brug in Frankrijk ergens, toch?
1: Waarschijnlijk.
0: Ja, dus wat hebben mooie zondagse schoenen te maken met een brug? Wij gaan op zoek naar het juiste antwoord.
1: Ja.
0: À la Française betekent ook Franse muziek.
1: Ja.
0: En heden te dagen kan je er niet omheen. Wij moeten ook mee.
1: Wacht, hè.
0: Wij moeten ook mee, Charles. Ja. Wij kunnen niet achterblijven.
1: Wacht, hè. Franse muziek.
0: Ja.
1: Ja. Franse muziek doet mij eigenlijk altijd een beetje een zomers gevoel krijgen.
0: Ja.
1: Maar dat is nu op dit moment eigenlijk buiten...
0: Dat is niet het geval, Tenninhoven. Nee. Het regent hier. Oude koeien.
1: Dus, ik zie de link niet.
0: Geen probleem. Gisteren is ze in première gegaan te Parijs.
1: Ja.
0: We hebben daar een boontje voor. Ja. Hier is de enige echte Céline Dion. Goedemorgen.

0: alsjeblieft. 1988 Eurovisie Songfestival. Onze Céline, we wensen haar heel veel succes oprecht met al haar concerten te Parijs. En Parijs is misschien wel een tip bij onze eerste vraag.
1: Wel, ik ben daar gebleven eigenlijk.
0: En dat
1: ik
0: heb verbaast mij ook helemaal niets.
1: AI aangesproken, ai, ai. Links en rechts. Dus de vraag was eigenlijk een brug en schone schoenen.
0: Zondagse schoenen.
1: Zondagse schoenen, ja. Zondagse schoenen, ja, daar is nog een verschil tussen. Hè.
0: Want we moeten even kijken naar jouw schoenen. Die van jou zijn helemaal niet schoon. Nee. En ook niet zondags, maar die van mij nog veel minder.
1: Goed, ja, kijk, maar wij zijn... Als ik het mag geloven, wij zijn in de tijd van de Hendriken, les Henri, de koningen die in Frankrijk op dat moment het voor het zeggen hadden.
0: Wacht, want
1: je hebt een periode van Henri's en je hebt een periode van Louis.
0: Ja, de Louis, dat is eerder de 18e eeuw.
1: Juist.
0: En zijn de Hendriken dan...
1: Vroeger.
0: Dus de 17e eeuw.
1: Nog
0: vroeger, oké.
1: Een stukje
0: 16e eeuw in Frankrijk, oké. Okay. Ja. Wie is de bekendste Hendrik van de Hendriken?
1: Ja, dat is Hendrik de Vierde natuurlijk.
0: Okay. Ja.
1: Die de naam kreeg van Le Ver Galant. Okay. En die trouwens ook in Parijs een standbeeld kreeg, merkwaardig genoeg, op het puntje van, je weet wel, het eiland midden in de Seine ligt. La Cité, zoals we dat genoemd
0: hebben. Oui.
1: En daar staat hij op. En wat is er nu gebeurd? Je had de Seine die Parijs natuurlijk in twee delen verdeelde.
0: Mm-hmm.
1: Om daar naar de andere kant te gaan, was er mogelijkheid om met een bootje te doen. Maar je had ook al hier en daar een houten brug.
0: Oké.
1: Voilà, maar houten bruggen, ja, dat wordt door het water dan regelmatig nat gemaakt. En dat begint te rotten. Dat had geen stevigheid.
0: Nee.
1: En Hendrik III...
0: De Vierde. Of de Derde?
1: De Derde.
0: Dus de voorloper.
1: Ja, de voorloper. Hendrik III, die vat het idee op om eigenlijk een brug te bouwen van de ene rechteroever naar de linkeroever.
0: Okay.
1: Met een tussenstop op het eiland.
0: In hout of in steen?
1: In steen.
0: Alright.
1: Hij is dus de eerste bouwheer van een stenen of... Ja, het is de eerste stenenbrug in Parijs.
0: Oké.
1: Voilà. En wat meer is, op die bruggen stonden vroeger eigenlijk allemaal houten huisjes, winkeltjes, van allerlei charlatans die van alles verkochten enzovoort. Op deze brug niks.
0: Oh.
1: Dat is één. Ten tweede, het was de meest brede brug van gans Parijs.
0: Alright.
1: Van gans Europa.
0: Dat is stevig.
1: Dat was een hele stevige zaak. Ten derde, geen winkeltjes, heel breed. En er was ook een voetpad voorzien.
0: Ja, want we moeten komen tot die mooie zondagse schoenen.
1: Voilà. Stel je een brug voor die voetpaden. Ja, daar was je niet alleen. Je ging erover met meneer en madame. Maar ook met de paarden die van de ene kant naar de andere kant moesten. Mm-hmm. En de paarden, ja, die hadden soms wel een hoge behoefte die ze dan meteen achterlieten.
0: Ja?
1: Ja, en dat was natuurlijk niet ideaal als je met je zondagse schoenen over de brug zou stappen. En je zou dan in een of andere paardendrol stappen.
0: Paardenkakgewijs is dat niet ideaal.
1: Voilà, nee. Dus Hendrik III bedacht een brug waar de voetgangers veilig van het middenpad waar de paarden passeerden, zouden wegblijven. Dus geen gevaar meer om uw schoenen te bespeuren door een of andere achtergelaten paardendrol.
0: Dat is mooi. We zijn over een brug bezig. We hebben volgens mij nog niet verteld over welke brug exact te Parijs het gaat.
1: Het is wel de oudste brug, maar het was op dat moment de nieuwste. Want het was een stenen brug, het was een solide brug. Vandaar dat de naam werd gegeven, ook door Hendrik III, van Le Pont Neuf.
0: Alright, voilà. Le Pont Neuf, daar kan u met mooie zondagse schoenen overwandelen. Ja. Dan is de vraag natuurlijk, die reist, zou Céline Dion, die op dit moment te Parijs actief is, het meisje werkt met een soort tijdelijk contract in Parijs, zou die soms ook met haar schoenen over die Pont Neuf wandelen?
1: Luister, die brug die is denk ik niet toegankelijk voor autoverkeer.
0: Nee.
1: En ik vermoed dat ze niet veel gaat wandelen in Parijs, maar zich laat vervoeren. Dus ik denk niet dat ze die brug eigenlijk zal gebruiken.
0: Jammer. Ja. Voilà, alles in de Pont Neuf, daar kan u met schone zondagse schoenen overwandelen. Ons eerste raadsel van vandaag is opgelost dankzij Hendrik III. Charles de Eerste, jij mag nu een vraag trekken uit onze box voor de volgende... Voilà. Wat heb je eruit gehaald?
1: Wacht eens. Ja, dat is een goeie. Ja. Weet je, het gebeurt al eens dat je Ja, tijdens een spel of een voetbal of weet ik veel, dat je dus gevaarlijk te grond komt. Okay. En dat je dus eigenlijk je knie open krijgt.
0: Dat is niet aangenaam.
1: Dat is niet aangenaam. Nee. Heb jij de tijd nog meegemaakt dat voordat je daar zo een klevertje ging overpakken, dat je eerst werd ingesmeerd met zo'n flesje roodsel?
0: Natuurlijk, we doen daar gewoon rood op, zei ons moeder. En ja, dat was oké.
1: Dat was oké, okay,
0: hè? Dat was oké. Okay.
1: Ja, wel ja.
0: Maar wat is de vraag dan eigenlijk?
1: Wel, wat werd er door de Fransen bedacht om gekwetste knieën te ontsmetten?
0: Ja, maar
1: dus de Fransen moeten ergens een product op de wereld hebben gebracht, waardoor je eigenlijk je knieën, of je ellebogen, of weet ik veel, waar je gekwetst was, kon ontsmetten.
0: We gaan het achterhalen. We gaan u eerst nog even muzikaal meenemen naar die Pont-Neuf. Het is een plaatje uit de jaren 50. En dat merk je er ook aan. Maar het is een ode aan alles wat er op, rond en vooral onder Le Pont-Neuf zich afspeelt.

0: Ce fut subitement la chanson des soldats de Paris et de ses ponts que nous jetâmes, pour le souvenir, sur la Somme, la Scarpe et la Meuse.
1: Dank u wel, meneer. U kon luisteren naar een zangeres, Brigitte Sabourot. En zij zong dus over die Pont Neuf. Wij zijn intussen tijd gevallen over een steen op het grasveld of op de beton. Dat is nog pijnlijker eigenlijk.
2: Of misschien ben je eigenlijk van het voetpad gevallen.
1: Dat kan ook.
2: Op de Nieuwe Brug.
1: Dat kan inderdaad ook. Dan kan je alleen maar hopen dat er net geen paard is gepasseerd. De vraag is natuurlijk, hoe gaan we onze wonden gaan likken of gaan verzorgen? We zijn op zoek gegaan, want we moeten wel binnen Frankrijk blijven.
2: Ja.
1: À la française is het concept. Charles, je hebt iets gevonden. Je hebt een heel magisch boekje.
2: Ja.
1: Een klein magisch boekje. En daarin hebben we echt waar het antwoord gevonden.
2: Inderdaad. En dat is geen AI, maar dat is eigenlijk nog altijd met de hand en met de pen geschreven. Ja. Er zou een bedrijf geweest zijn in Frankrijk, een laboratoire du Mercurochrome.
1: Ah, voilà.
2: Voilà. En Mercurochrome, je voelt het al komen, die hebben dus een product op de markt gebracht. Dat was eigenlijk Mercurochrome.
1: En dat is het rode spul dat wij vroeger op onze benen deden.
2: Ja, dat is de merknaam voor een soort vloeibaar antiseptisch middel. Mm-hmm. Met een rode kleur dat in flesjes werd verkocht. En het was eigenlijk een verbinding van koolstof en kwik.
1: Ola, maar het is wel zondagochtend. Misschien kunnen we dat even in mensentaal. Want kwik, dat is ook hetgeen vroeger in de thermometers zat.
2: Ja.
1: Dat was toch niet zo onschuldig, denk ik.
2: Inderdaad, nee, het was niet onschuldig. Ja. En dat is ook de reden waarom het eigenlijk nu niet meer mag verkocht worden.
1: Mag niet meer gebruikt worden?
2: Nee, maar het heeft dus wel jaren en generaties lang eigenlijk gezorgd voor een veilige oplossing bij kwetsuren.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Dus het is toch wel ergens iets dat belangrijk is. En wat speciaal is, dat is dat het eigenlijk op de markt is gebracht in 1918.
1: Oh, dus vlak na die Eerste Wereldoorlog.
2: Ja, ik vermoed dat dat fameuze laboratorium wel ergens hier of daar een mannetje aan het front had.
1: Mm-hmm.
2: Die werd geconfronteerd met al die gruwel die daar was en die gekwetste soldaten enzovoort. En misschien zijn ze in die tijd op zoek gegaan naar een middel om toch het leed voor een stukje te kunnen verminderen en te kunnen beheersen. En werd op die manier dus eigenlijk toch maar gegrepen naar een nogal radicaal paardenmiddel, namelijk Mercurochrome.
1: Mercur met kwik in.
2: Ja.
1: Ja,
2: maar het is, ik moet het toegeven, het is dus eigenlijk in de loop van de tijd, sinds 2006, is het eigenlijk ook in Frankrijk niet meer toegelaten om dus te gebruiken, omwille van de aanwezigheid, zoals je zei.
1: Van die kwik en die flipke. Bestaat het bedrijf dan nog altijd vandaag?
2: Ja,
1: okay.
2: De firma bestaat nog, de laboratoire, de Mercurochrome bestaat nog en die brengen nog altijd producten op de markt, mondverzorging, waarschijnlijk zonder kwik.
1: Moet hopen.
2: En ook zorg voor zuigelingen en verzorgingsproducten enzovoort. Dus het is nog altijd een bestaand bedrijf dat weliswaar een ander spoor is ingeslagen, maar nog altijd zeer actief is.
1: Voilà, Mercurochrome is gewoon uitgevonden te Frankrijk. Hoog tijd voor de volgende vraag. En die ga ik uit onze doos grabbelen. Hoppakee, en hier komt de vraag die ik er net systematisch probeer uit te halen. Ik moet het papiertje nog even openplooien. Voilà, oula. Oh ja, oké. Okay. Oei, wacht. Wat hebben glazen flessen en speen gemeen?
2: Ja.
1: Dus wat hebben glazen... Dat is raar. Dus glazen flessen en bedoelen ze aan speen? Het ongemak in uw gat?
2: Nee.
1: Je weet dat direct. Dus glazen flessen en een tut.
2: Glazen flessen en tutjes. Dus.
1: Ja, oké. Okay. Ja, wat hebben glazen flessen en tutjes gemeen? En dat gelinkt aan Frankrijk.
2: Oh,
1: We gaan het even gaan opzoeken. Maar we feliciteren of we trakteren u liever met een liedje van een zekere Clémentine Agathe. Waar we nog nooit van gehoord hebben.
2: Ja.
1: Maar zij brengt een ode aan Mercurochrome. En dat is gemaakt in Frankrijk.
3: Pagalame, vue sur mer.

0: Radio Ninove. Radio
1: Ninove. Voilà, wij zijn op zoek naar een link, een Franse link, tussen een glazen fles en een speen. Mocht u niet weten wat een speen is, zoals ik het niet wist, het gaat over een tut.
2: Een tutje.
1: Voor baby's.
2: Ja, voor baby's.
1: Een glazen fles en een tut, dat lijkt mij een zeer dodelijke / levensgevaarlijke combinatie. Ja. Maar we hebben het gevonden alweer in dat kleine boekje van onze Charles.
2: Ja.
1: Kom je uit op de meest mooie eeuw uit de geschiedenis? Dat is de 19e eeuw.
2: 19e eeuw? Ja. En in de 19e eeuw leefde in Frankrijk een Franse ondernemer en industrieel, een zekere Edouard Robert.
1: We zullen Robert zeggen.
2: Dat is een familienaam.
1: Oké.
2: Ja. Robert, die bedacht eigenlijk een soort fles.
1: Ja?
2: Ja, want hij had eigenlijk een soort glasfabriekje in de buurt van Dijon.
1: Want dat bestond denk ik
2: toch al? Ja, het bestond zeker en vast. Omdat hij vaststelde dat borstvoeding niet altijd vanzelfsprekend was bij jonge moeders en jonge baby's. En daarom dacht hij, misschien kunnen we eigenlijk een soort babyfles op de markt brengen.
1: Oh ja, natuurlijk.
2: Snap je?
1: Ja, ik snap het helemaal.
2: En er was dus een gewone glazen fles. Daar stond van boven ergens een verbinding op met een open en toe schroefje.
1: Ja,
2: en dat was een darm die vrij lang was, die dus gemakkelijk bij de mond van de baby kon gebracht worden.
1: Dat is een beetje het concept dat Céline Dion gebruikt vlak voor ze op het podium stapt om haar stem op te warmen. Denk ik, zo een fles met een buisje in.
2: Is dat zo?
1: Ja, over stemoefeningen.
2: Je hebt dat al gezien?
1: Ik heb dat bij Céline al gezien.
2: Oké, man.
1: Ja.
2: Allee, jong.
1: Ja.
2: Dat meen je niet.
1: Dat toch wel? Ja. Dat is het concept van onze Robert.
2: Ja, zoiets. Ja.
1: Oké.
2: En dat werd met veel enthousiasme ontvangen. En hij kreeg prijzen langs alle
1: zijden.
2: En kanten en ere, medailles en inscripties. En het werd zelfs tentoongesteld op een bepaalde tentoonstelling in Parijs. Parijs, dat was de stad van de wereld. In 1873.
1: Oké.
2: En dat was fantastisch.
1: Ik voel u komen, want er komt een maar.
2: Inderdaad. Ja. Het ging allemaal niet vanzelf, want op een zeker moment gaat dus de Academie van Geneeskunde gaat dat beter bekijken. En in 1891 zegt die Academie van Geneeskunde, hele, wacht een keer.
1: Die
2: lange buis die dus op die glazen fles zit en die dus op die manier dus eigenlijk verbonden wordt met het speen dat in het mondje van de baby gaat.
1: Ja.
2: Maar dat is een bron van bacteriën.
1: Oh, natuurlijk. Onderweg dus, springt daar van alles op.
2: Ja, dus gaan ze plotseling in marche arrière. En ze gaan dus eigenlijk zeggen, ja, maar wat wij alle jaren hebben toegejuicht, dat is eigenlijk totaal verkeerd.
1: Dus de Robert moest opnieuw aan zijn tekentafel gaan zitten voor iets nieuw te bedenken.
2: Ja.
1: Is hem dat gelukt?
2: Hij heeft dan uiteindelijk die lange darm vervangen door geen darm.
1: Oh.
2: Dus gewoon op de fles een speen.
1: Ah ja, natuurlijk.
2: Zoals we het nu kennen.
1: Ja.
2: Dus kort bij de bron.
1: Ja.
2: En kort bij de afleveringsplaats.
1: voilà. Maar dus wel nog steeds een glazen fles.
2: Nog altijd een glazen fles.
1: Dat moet toch ook wel niet zo evident geweest zijn.
2: Nee. Maar het mooie verhaal van monsieur Robert was daarmee eigenlijk ook ten einde. Want in 1891 werd het dus eigenlijk bijna dodelijke zuigfles genoemd.
1: Oei.
2: Dus het moest van de markt. En Robert zag zich dus gedwongen om, zoals ik al gezegd heb, een ander systeem te bedenken. Dat was wel succesvol, maar dat werd ondertussen ook door anderen gekopieerd.
1: Natuurlijk.
2: En Robert mocht de deur van zijn fabriekjes sluiten.
1: Ai.
2: Maar, ere wie ere toekomt, hij was dus de eerste in de wereld, en de eerste dus ook in Frankrijk, die op het idee kwam om een soort zuigfles op de markt te gooien.
1: De zuigfles is dus made à la française. Ja. Dankjewel, beste Charles. Hoog tijd voor onze nieuwe vraag. Die mag jij eruit halen. En dat is een vraag van een luisteraar, denk ik.
2: Ja, dat klopt.
1: Grabbel maar even. Wat is het geworden?
2: Oh la la la. Waarom werd een bankkaart met een geheugenstrip achteraan aangevuld met een chip?
1: Met een chip? Een chip. Ja, oké.
2: Dus dat zou ook Frans moeten. Zou dat iets met Frankrijk te maken?
1: Dat heeft iemand gevraagd. Wij gaan
2: dus een bankkaart met een chip. Dus nu is op elke bankkaart staat er een chip gemonteerd.
1: Dus is de vraag eigenlijk heel eenvoudig. Is die chip made en français?
2: Ja,
1: is dat
2: waarschijnlijk.
1: Beste Charles, ken jij Jordi?
2: Jordi.
1: Onze Jordi. Ken je die?
2: Niet direct.
1: Nee, maar je kent wel zijn heel bekend nummer. Dat is dit.

0: Daar drukt een heel verhaal bij.
1: Dat
0: is basiskennis.
1: Dat ken ik.
0: Dat is dat basiskennis.
1: Dat is tegen de nieuwe opera van Parijs.
0: Ja, het is oké, Charles. Ja, het is oké. We kregen een vraag van u thuis, waar we werkelijk dachten, dit kan niet à la Française zijn. Het heeft te maken met de chipkaart op uw bankkaart.
1: Ja.
0: En
1: je weet wel dat geel dingetje.
0: Dat geel dingetje, ja, klopt helemaal. Ja, ja. Dat is een soort chipkaart of smartcard, moet dat tegenwoordig heten.
1: Ja.
0: Is dat gemaakt in Frankrijk? Het antwoord is, godverdekke, ja.
1: Ja, joh.
0: In 1974 is er monsieur, het is een Fransman, het is monsieur Roland Moreno. Het klinkt niet echt Frans, maar het is een oer- en degelijke Fransman.
1: Ja, een wetenschapper.
0: Hij heeft dus die chip, of die microprocessor, een soort microcomputer, heeft hij bedacht en in die kaart gevloept.
1: Ja.
0: Dat is toch ongelooflijk?
1: Dat is zeer ongelooflijk en ook merkwaardig. En het is jammer dat die man zijn naam eigenlijk in de mist van het verleden is verdwenen.
0: Ja.
1: Maar dat is een reus in de moderne techniek van vandaag.
0: Dat mag je wel zeggen,
1: Maar chips eigenlijk kolossaal veel geld kosten, mm-hmm. omdat ze ook kolossaal veel, processors kunnen bevatten.
0: Ja.
1: Het is een strijd om de beste processor in een beste chip eigenlijk.
0: Ik ga indiscreet zijn naar jou toe, Charles.
1: Ja.
0: Jij hebt een zekere leeftijd.
1: Dank u wel.
0: Je hebt het vroeger nog met andere bankkaarten betaald.
1: Ja, ja.
0: Voor de chipkaart. Wat was dat dan?
1: Dat was een soort strip die achteraan staat er trouwens nog op, hoor.
0: Ja.
1: En op die zwarte band die aan de achterkant van je bankkaart was, daar stond dus eigenlijk het gegeven op. Die kaart moest onthouden welk bankkaartnummer je had, maar ook welke code je had.
0: Okay.
1: Snap je? En dus wanneer je dat in de automaat zou steken, dan werd dat langs de onderkant gelezen.
0: Ja.
1: Maar daar bleef het bij. Nu zijn de gegevens die in zo'n chip vervat zitten, zijn veel ruimer en veel omvattender, zodanig dat eigenlijk, dat zou het moeten, de beveiliging groter is.
0: All right.
1: Snap je?
0: Ja.
1: En dat is dus door die Roland Moreno zoals je gezegd hebt, in 1974
0: al. Dat is ongelooflijk.
1: Ja. En wat meer is, door het feit dat hij dat dus in Frankrijk op de markt bracht, is ook het bedrijf van de metro in Parijs, de RATP, zoals we dat noemen, is dus ook overgestapt van die gewone automatische kaarten, de abonnementen eigenlijk voor degene die de metro dagelijks moesten bezigen, is dus met zo'n strip ook vervangen door de chip.
0: Oh ja. Ja.
1: En dat was eigenlijk de doorslag. En op een zeker moment werd het patent dat op dat product werd gezet vrijgegeven. En toen zijn alle banken in de wereld dat beginnen bezig.
0: Natuurlijk.
1: En dan heb je het nu. Hè.
0: Ja.
1: Zelfs een kaart, een klantenkaart in de winkel.
0: Ja, ja, tuurlijk.
1: Heeft ik dus ook al een chip. Dankzij meneer Moreno.
0: Moreno, de SIS-kaart in België. De vroegere telefoonkaarten in België.
1: Ja, ja.
0: Maar ook Maestro, Bankcontact, Proton, als u dat nog kent.
1: Ja.
0: Dat is allemaal dankzij die Fransman. Dankzij die enige echte Fransman die eigenlijk helemaal niet Frans klinkt. Roland Moreno.
1: Ja, die man verdient dus eigenlijk een enorm standbeeld, want die heeft al die drones die tegenwoordig het luchtruim bedreigen en vastleggen en stilstaan, die werken met chips.
0: Dankzij Roland.
1: Dankzij Roland.
0: Merci Roland. Tijd voor de volgende vraag, Charles. Die is voor...
1: Dit is voor jou, dan.
0: Dit is voor mij? Oké, ik was het even kwijt. Hier is het doosje. Ik haal er een vraag uit die in onze doos zit. Mocht u thuis met een prangende vraag zitten, dan bent u meer dan welkom. Stuur ze door. En wij gaan met heel veel plezier die vraag beantwoorden. Zoals de volgende. Ah, dat is een leuke. Wat is de link tussen 843 en 1000 bommen en granaten? Ik vermoed dat 843 het jaartal zal zijn. En 1000 bommen en granaten, dat verwijst naar een of andere chaotische kapitein, denk ik.
1: Ja, inderdaad.
0: Voilà, en dat moeten wij gaan zoeken te Frankrijk.
1: Oké.
0: We hadden net de chipkaart.
1: Ja.
0: De bedoeling is dat er op die chipkaart heel veel geld staat.
1: Ja.
0: In 1964 hadden we een zekere Ginette Garcin.
1: Mm.
0: En die bezong, que j'aime l'argent.

0: Ik j'aime l'argent. En iedereen verdient zijn of haar geld op hun manier. Dat heeft u misschien wel gehaald uit deze tekst. We zijn op zoek naar het jaartal, enfin, de link tussen het jaartal 843 en de uitspraak 1000 bommen en granaten van kapitein Haddock. Die link hebben we niet gevonden. We hebben nergens een kapitein Haddock in ons verhaal gevonden. Nee. Maar we hebben wel, of we zijn uitgekomen bij 843. Als u een beetje thuis bent in de Europese geschiedenis, dan weet u, dan komt u uit, beste Charles, bij
1: het Verdrag van Verdun.
0: Voilà.
1: En wanneer was het Verdrag van Verdun?
0: Dat was in 843.
1: En wat werd daar in 843 beslist?
0: Daar wordt eigenlijk de huidige Europese kaart getekend, hè?
1: Dat klopt.
0: Ja, want we hebben Karel de Grote.
1: Ja, die was net de pijp uit.
0: Die was de pijp uit en die geeft de pijp door aan zijn drie kleinzonen.
1: Ja.
0: Ja.
1: En, maar die moeten het enorme Europese Rijk,
0: ja.
1: Want Karel de Grote, dan moet je zeggen, dat was de eerste grote Europeer.
0: Ja, Europeer, ja, dat is waar, dat is mooi gezegd.
1: Ja, want hij droomde ook zelfs van één munt, de EQ.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Maar dus dat grote lappendeep, dat moest verdeeld worden, zoals je gezegd hebt, onder zijn drie erfgenamen.
0: Die niet overeenkwamen, de paus werd erbij gehaald en het verdrag van Verdun was een feit.
1: Ja, voilà. En zo kreeg je dus een Frans gedeelte, een Lotharingisch gedeelte en een Duits gedeelte, dacht ik. Hè?
0: Ja, ja, helemaal correct. Dat is 843 afgecheckt. Wat is nu de link met die 1000 bommen en granaten?
1: Dat was de stad, hè? Verdun.
0: Inderdaad.
1: Verdun. En wanneer wij nu vandaag de dag over Verdun spreken, dan spreken we niet in de eerste plaats over 843.
0: Nee, en dat is wel wat jammer.
1: Ja, inderdaad. Maar wel over iets dat in de geschiedenis gebeurd is. Iets verschrikkelijks, iets gruwelijks. Beelden uit vandaag uit Oekraïne of uit het Midden-Oosten.
0: Ja.
1: Ja, die refereren sterk aan wat er daar is gebeurd. Want in de Wereldoorlog 1.
0: De Eerste Wereldoorlog, ja. Tussen 14 en 18.
1: Ja, en in 1916, om 7:15 's morgens, zijn de Duitsers langs Verdun proberen Frankrijk binnen te vallen.
0: Die wilden eigenlijk naar Parijs, hè?
1: Die wilden naar Parijs.
0: Ja.
1: En ze hadden die weg nog in hun hoofd, in hun geheugen. Want in 1870, bij de Frans-Duitse oorlog, waren ze ook langs dezelfde weg, langs dezelfde poort, naar Parijs gestapt.
0: Ja.
1: En dus dachten de Fransen in de Eerste Wereldoorlog, wij moeten die poort dicht houden.
0: Die gaan terugkomen.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dus, ja, dat heeft water en bloed gekost natuurlijk. Ja, heel veel soldaten zijn daar eigenlijk door het opvliegende stof en grond en stenen, zijn die dus verstikt en achtergebleven. En, ja,
0: we zitten met twee vragen. Ten eerste, zijn die Duitsers uiteindelijk te Parijs geraakt in de Eerste Wereldoorlog?
1: Nee.
0: Nee. En de tweede vraag is, wat is dan de link met die 1000 bommen en granaten, beste Charles?
1: Er zijn daar meer dan 1000 bommen en granaten achtergebleven.
0: Oh, natuurlijk.
1: Gans het landschap werd omgeploegd. En ja, vandaag de dag, dus dat is nu meer dan 100 jaar geleden, vandaag de dag, bij graafwerken die van serieuze aard zijn, ja, vindt men nog altijd restanten uit de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja.
1: Dat doet me denken ook aan de Westhoek.
0: Absoluut.
1: Maar aan de Westhoek, ja, zijn het meer bommen.
0: Mm-hmm.
1: En ginder in Verdun zijn het eigenlijk meer slachtoffers.
0: Slachtoffers, ja.
1: Maar Verdun hield stand. Ook dankzij een slimme truc, want men ging heel snel alle taxis die in Parijs rondreden, en dat waren er allemaal van de firma Renault, die werden allemaal opgetrommeld om soldaten zo snel mogelijk naar Verdun te brengen.
0: Naar het slagveld.
1: Dus ja, en ook naar hun laatste rustplaats.
0: Ja.
1: Men heeft dan achteraf de schade opgemeten en men kwam aan verschrikkelijke cijfers. Er zouden in totaal tot nu toe 306.000 slachtoffers geweest zijn, zowel bij de Fransen als bij de Duitsers. En dan spreek ik nog niet van degenen die voor eeuwig en altijd verminkt achterbleven. Dus je spreekt van 1000 bommen en granaten, maar het waren er waarschijnlijk veel meer.
0: 843, belangrijk jaar in de Europese geschiedenis. En de slag van Verdun uit de Eerste Wereldoorlog 1916 komen samen in één vraag. En dat is helaas ook à la française. 10:48, beste Charles. We hebben, als ik in de doos kijk, nog twee vragen. Ja. Maar je gaat er één van de twee moeten uithalen.
1: Ja,
0: de andere gaat naar volgende week. Het is aan jou om de juiste vraag of de foute vraag te kiezen natuurlijk.
1: Dat is een tweetechniekvraag.
0: Lees even voor de miljoenen luisteraars thuis.
1: Wat heeft de Seine gemeen met een Franse banneling in Brussel?
0: Oh, de Seine, de rivier?
1: De rivier.
0: Waar die Pont Neuf overstroomt, overwandelt?
1: Ja, pas op, dat is maar één punt. Hè. Ja. De Seine is vrij lang.
0: Oké.
1: Okay.
0: Wat heeft die gemeen met een banneling? Ja. Dus iemand die verbannen wordt uit Frankrijk richting Brussel?
1: En die in Brussel gewoond heeft, op de Grote Markt.
0: Het is allemaal raar toch? Maar we gaan op zoek met veel plezier trouwens. We nemen u nog even mee naar dat slagveld van Verdun. Daar zijn eindeloos veel films en muziek over gemaakt. Komt dat even van pas op een radiostation?
2: Pour celui qui en revient, Verdun, c'était bien. Pour celui qui en est mort.

0: l'autoroute de Reims à Metz. On y va par la voie sacrée, finalement Verdun. C'est un vieillard rusé. J'ai une tendresse.
1: Met veel spijt in het hart moeten we Michel Sardou en zijn ode aan slachtoffers van Verduin het zwijgen opleggen, want wij moeten nog één antwoord zoeken op de vraag. Het is een link tussen de rivier de Seine,
2: ja, ja,
1: te Parijs en een banneling in Brussel.
2: Een Franse banneling.
1: Een Franse banneling, exact. Ja, ja. Het heeft te maken met een literaire parel. Dat weten we ook, hè?
2: Oh, oké. Okay. Ja,
1: dus ja, een grootheid uit de Franse literatuur.
2: Ja, maar als het een banneling is, dan is het omdat hij eigenlijk waarschijnlijk in Frankrijk gevaar liep.
1: Ja.
2: Stout was geweest.
1: Stout geweest, hè? Ja, inderdaad. En we zijn uitgekomen bij een van de grote legenden, namelijk Victor Hugo.
2: Ah ja, voilà, natuurlijk. Ja. Victor Hugo, geboren in Besançon.
1: Ja.
2: Zijn vader was eigenlijk officier in het leger van Bonaparte Napoleon.
1: De eerste?
2: De eerste, okay. De grote, de echte Napoleon.
1: Ja, de eerste. Ja,
2: want er is later, en dat is het probleem met Victor Hugo, er is later ook nog een Napoleon, Napoleon de III,
1: ja,
2: die zichzelf ook keizer noemt.
1: Ja.
2: Ja, maar het is een fluitjeskeizer, want hij heeft langs alle kanten, ja, wordt er tegen hem ingewerkt. En in het jaar 1870, als de Duitsers terug in Frankrijk staan.
1: Dat is de Frans-Pruisische oorlog,
2: ja,
1: waar Verduin ook een belangrijke rol in speelt.
2: En waar Napoleon de III eigenlijk op dat moment moet zich terugtrekken. Hij wordt zelfs gevangen genomen door de Duitsers enzovoort. En Victor Hugo, die politiek ook wel heel wat ambitie had, die had al in heel wat pamfletten, want het was een vaardige schrijver, een beetje, had hij eigenlijk ook Napoleon de III al een paar keren in zijn onderbroek gezet. Dat werd niet aanvaard en hij werd dus langs alle kanten bedreigd. En hij kwam dus naar Brussel wonen, op de Grote Markt.
1: Als banneling eigenlijk.
2: Ja, in het fameuze huis Le Pigeon, op de Grote Markt.
1: Ja.
2: En van daaruit keek hij door het venster natuurlijk en bedacht hij ook zijn literaire romans, die later toch wel grote zaken hebben gemaakt. Denk maar aan de Notre-Dame, de Bultenaar van de Notre-Dame. Mm-hmm. Of denk maar ook aan Les Misérables. Mensen die dus verdrukt worden door het systeem. Maar hij voelde het in Brussel ook een beetje nat worden en hij is dan gevlucht naar de eilanden, de Britse eilanden, Guernsey enzovoort.
1: En Jersey.
2: En, Jersey,
1: en over nat gesproken, we moeten ook nog uitkomen op die Seine. Wat is dan de link tussen Victor Hugo, denk ik, en de rivier de Seine?
2: Het is geweten dat Victor Hugo eigenlijk gehuwd was, maar in een vrij los verband. Daarmee bedoel ik dat hij dus eigenlijk meer verbleef bij zijn minnares.
1: Dat is een beetje de Ruben van Gucht van die tijd.
2: Dat heb jij gezegd.
1: Ja.
2: En hij had een dochter, een echte dochter, hè, dus bij zijn echte madame. En die had kennis gemaakt met een rijke meneer die een huis had in Villequier aan de kant van de Seine.
1: Ja.
2: Dus dat is eigenlijk al bijna aan de monding van de Seine in de zee.
1: Oké.
2: Ja. En die had daar een enorm prachtig huis. En ja, dat was een gelukkig paar. En Victor Hugo ging daar regelmatig op vakantie. En hij was op een bepaald moment met zijn minnares op vakantie in Spanje. Want Frankrijk, dat is te klein voor hem.
1: Dat
2: en hij was in Spanje.
1: Ja.
2: En krijgt daar bericht dat zijn dochter in de Seine samen met haar man verdronken
1: is. Het is geen waar.
2: Ja, dus ze waren zich gaan verplaatsen met een boot. En bij het terugkeren naar huis waren ze ergens op een zandbank gevaren. En de boot is gekapseist. En de Seine, die nogal hevig was van kracht, die heeft ze allebei meegenomen.
1: Dus de grote literaire reus is ook maar een mens die zijn dochter verliest.
2: Ja, inderdaad.
1: Op de Seine. Victor Hugo.
2: En heeft daar als slot een klein gedichtje over gemaakt.
1: Dat kan nog.
2: En hij schrijft als volgt. Van het goud van de avond wend ik me af en de zeilen langs de Seine laat ik terzijde. En wanneer ik dan aankom, zet ik op je graf een boeketje hulst en bloeiende heide.
1: Victor Hugo. We hebben nog één liedje van Françoise Hardy.
2: Mm-hmm.
1: Een tekst van Victor Hugo.
2: Oké.
1: Volgende week gaan we opnieuw zoeken naar antwoorden op uw vragen thuis.
2: Zeker.
1: Blijf zeker bij ons, want Toucheur, die zou, dacht ik, Céline Dion naar de studio halen. Hij heeft ze uitgenodigd.
2: Oké.
1: Maar dat is voor na 11 uur.
2: Oké.
1: Eerst tijd voor Françoise Hardy. Merci voor het luisteren.
2: En tot de volgende keer.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Er waren geen vertragingen, vrijdag wel, toen zij na een drone-melding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. De brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bialert uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland, zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om, 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
3: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
2: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel. 5-0 staat zo voorlopig aan de leiding. OHA Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Stonda. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
2: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
1: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
3: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
7: Juwelier Nachtergale,
8: we helpen je graag.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
10: Jawel, het is 11 uur. Dit is de nieuwe tune van de enige tatoucheur. Hij is gegarriveerd. En ik moet vooral zeggen, luister naar de drummer op dit moment. Want die man is deze week heen gegaan. Welgekomen!

0: Jongens, wat een begin van deze show. Hij is gearriveerd. Touchard, goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Wat is met dat? De officiële jingle die is gewoon op pensioen. Je hebt een nieuwe jingle meegebracht.
1: Wel, toch voor deze week. Ah. Want er was toch wel speciaal nieuws. Ja. Een beetje droevig nieuws natuurlijk. Billy Joel heeft het kenbaar gemaakt. Zijn drummer van weleer, van eind jaren 60 in zijn groepje The Hassles, is overleden.
0: Deze week.
1: Deze week.
0: Ja. En we konden Billy Joel ook horen.
1: Ja, op het orgeltje was Billy Joel zelf aan het spelen. En straks gaan ze nog eens samen musiceren. Ongeveer de 8e plaats van dit programma.
0: Normaal gezien.
1: Normaal gezien, als alles normaal blijft lopen, want we krijgen hier van alle kanten input. Het is verschrikkelijk.
0: Ik ga direct de vraag stellen.
1: Ja.
0: Ja. Hoe was het gisteravond bij Céline Dion? Want je was er, hè?
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Parijs is maar een steenworp van hier.
0: Zeker voor een ster als jij. Hoe was het?
1: Het was geweldig, natuurlijk.
0: Ja. Heb je ze ook ontmoet nadien?
1: Ja. En voordien.
0: Oh, ook? Ah, heb jij de playlist bepaald?
1: Ik heb gezegd dat en dat en in die volgorde. Net zoals ik dat hier doe elke zondag.
0: Dat is helemaal waar. Ik voel mij een klein beetje de Céline Dion van de zondag. Goed, hoog tijd voor de rode draadplaat.
1: En die is van Céline... Nee. Céline Dion komt straks aan bod.
0: Hij is een speler?
1: Hopelijk. Ja. Ik laat u even sudderen, maar eerst hoog tijd voor de rode draadplaat van deze week. En men gaat verschieten, want ik gooi het eens over een andere boeg. Geen gepingel op de gitaar.
0: Nee.
1: Of droge drumslagen op de trommel.
0: Nee.
1: Maar we gaan onze dansschoenen aantrekken.
0: In Koeklaren is het feest.
1: Ik denk het
0: is duidelijk.
1: Ja, ja. Vele luisteraars gaan blij zijn. Ze gaan de stoelen aan de kant zetten. Want de rode draadplaat is van Sister Sledge.
0: Waarom?
1: Een disco-meidengroep. Waarom?
0: Ja.
1: Wel, een van de leden, een van de zusters, Sledge, Joni Sledge, is vandaag is haar geboortedatum. Ze is spijtig genoeg niet meer onder ons in 2017 aan natuurlijke oorzaak gestorven.
0: Ja,
1: maar ze is geboren op 13 september, dus voilà. Zetten wij haar toch in de bloemetjes.
0: Zeer
1: samen
0: zeker.
1: Met haar zusters.
0: Schuif uw stoelen aan de kant, want u mag dansen, denk ik. Hè?
1: Ja, met Sister Sledge.

0: Ja, disco of funk of hoe noemt u het zoals je wil. Maar we gaan ze nog draaien, de Sisters Slash.
1: Ja, maar onze box hier, onze inbox, die is werkelijk aan het ontploffen. Dus jij zegt, we gaan ze nog draaien. We weten het echt niet, want u vraagt thuis massaal Céline Dion aan. We snappen het ook wel. Toucheur is daar gisteren geweest. Maar je hebt ook aandacht voor iets minder bekende / opstartende artiesten.
0: Ja.
1: En die mogen we toch ook niet vergeten.
0: Dat is waar.
1: Ja.
0: Zeg maar.
1: Nee, maar bijvoorbeeld 5 september.
0: Ja.
1: Dat was vorige week of zoiets.
0: Vorige week, ja.
1: Dan waren er in Sint-Niklaas, ja, de ballonfeesten. Daar heb je vorige week ook naar verwezen.
0: Inderdaad.
1: En daar stond een klein popgroepje.
0: Ja. Met zo'n ene met een raar kapsel.
1: Ja.
0: De hoofdschrijver van de liedjes.
1: De burgemeester van Sint-Niklaas.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Hoevervonnik.
0: Ja. Alex Callier was op de vredesfeesten aanwezig.
1: De vraag bij Hoevervonnik is altijd, wie hebben ze mee als zangeres?
0: Ja, in de jaren stillekes was er een schrijver die schreef To be or not to be,
1: ja,
0: that's the question. Bij Hoevervonnik is, wie staat er aan de micro of wie staat er niet aan de micro,
1: that's
0: the question.
1: Nu, wie was het vorige week? Want jij was daarbij natuurlijk.
0: Dat was mevrouw Arnaert.
1: Ja, Gijke Arnaert. Voor de laatste keer.
0: Voor de allerlaatste keer, tenzij
1: ze een Celine'tje doet. Ja, dat komt ze gewoon terug.
0: Ja.
1: Dus vinden wij ook dat we ze in onze playlist moeten steken?
0: Dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Okay. Céline Dion heeft een mooie stem. Maar kijk Arnaert ook natuurlijk.
1: Er is trouwens ook een officieel protest ingediend.
0: Daar gaan we straks
1: bij. Ja, oké. Goed, hier is de enige echte Gijke Arnaert met Hoevervonnik.

0: Ja, dus na Gijk Arnard, die geboren is op 13 september 1979, hadden we nu Chicago met als leadzanger natuurlijk Peter Cetera. En die is geboren op 13 september 1944.
1: 1944. Mensen komen daar hier, komen binnenwandelen in onze studio. We hebben achter ons iemand staan, maar het is een truckchauffeur of een buschauffeur, de truckchauffeur.
0: En hij is hier op stage bij Radio Ninoven.
1: Yeah. Maar hij wil graag anoniem blijven. Kom naar hier, dat mag allemaal. U kan uw verhaal komen doen of u kan gewoon luisteren naar onze Rode Draadplaat, die nog steeds van Sister Sledge is.
0: We gaan daar niet veel woorden aan vuil maken. We trekken terug onze dansschoenen aan. En hier zijn ze.

0: ja. En ik kan u nu al verklappen, op het einde van de uitzending komt Sister Sledge nog eens langs en gaan ze Frankie bezingen. Okay. Als dat geen reden is om te blijven luisteren.
1: Dat denk ik ook.
2: En u bent massaal aan het luisteren. U reageert langs alle kanten. We kunnen niet alles voorlezen, maar we zijn toch even blijven stilstaan bij een hele trouwe luisteraar.
0: Vanuit de streek Lebbeke-Dendermonde krijgen wij een bericht van Kaat de busreiziger.
2: Ja.
0: Zij stuurt hierdoor. Zij is aan het lezen in, een streekmagazine, editie. Mm-hmm. Dat is iets dat men kan lezen in de streek van Dendermonde-Lebbeke. En daar staat een artikeltje in over Jos Sarens.
2: Jos Sarens.
0: Nobele onbekende.
2: Nee, dat ken ik ook
0: maar
2: niet.
0: Maar hij is wel goed bezig.
2: Ah, oké.
0: Want hij getuigt in dat magazine over zijn 50 jaar lange passie voor Bob Dylan.
2: Oh, is Bob Dylan al 50 jaar bezig?
0: Ja, goede opmerking.
2: Ja, dank u. Dus er komt een boek uit van Jos?
0: Wel, hij getuigt over zijn passie voor Dylan. Mm-hmm. En hij staat in dat magazientje met een mooie foto en hij heeft daar Desire in de hand, de plaat die wij vorige week ook gedraaid hebben.
2: Natuurlijk.
0: Dus de cirkel is weer al rond.
2: Ja, natuurlijk.
0: Maar de cirkel kan nog ronder worden.
2: Wat bedoel je daar weer mee?
0: Het is ongelooflijk. Kaat de busreiziger stuurt een bericht over Dylan.
2: Ja?
0: Maar in Turnhout is er iemand bezig aan een boek van Dylan tot Dion.
2: Dat weten we al lang.
0: Dat weten we al lang, daar hebben we het al uitvoerig over gehad.
2: Het boek van Dylan tot Dion, inderdaad.
0: En daar wordt nu een nieuw hoofdstuk in geschreven over de nieuwe carrièrewending van Céline Dion natuurlijk.
2: Ja, de Canadese die dus gisteren in de Parijse Plenitude Arena stond, zou de auteur van het boek, die liever anoniem wil blijven, aanwezig geweest zijn.
0: Ik denk
2: dat
0: wel.
2: Dat denk ik
0: ook. Dat kan toch niet anders?
2: Dat denk ik ook.
0: Anders ben je niet waardig om zo'n boek te schrijven.
2: Hij stond misschien naast Oprah Winfrey of Michelle Obama, want die waren er ook.
0: Die waren er ook.
2: En jij was er ook, hè?
0: Ik was er ook.
2: Je moet niet doen of je van niks weet, maar jij was er ook.
0: Ik was er zeker bij.
2: Ja.
0: En een van de laatste nummers, of misschien zelfs het laatste, ik moet even nadenken, het was laat gisteren.
2: Ja, dat begrijp ik. Ja.
0: Ik heb ook nog naar de tennis moeten kijken.
2: Ja, daar was je. Ook de Amerika.
0: Ook dat nog.
2: Ja.
0: Enfin.
2: Ja.
0: Céline Dion heeft prachtig gezongen.
2: Ja?
0: En helemaal op het einde zong ze ook...
2: Een liedje van Jean-Jacques Goldman.
0: Is dat van Jean-Jacques?
2: Ja, dat is van Jean-Jacques Goldman. Daarom is het ook een zo goede plaat.
0: Ah, nu snap ik het. Céline Dion heeft dus goede platen en die gaan wij draaien.
2: Voilà. Maar hoe was het eigenlijk met dat concert?
0: Maar,
2: want je rijdt rond langs alle kanten.
0: Ik vond het geweldig.
2: Ja, dankjewel. Hier is Céline Dion met Pour que tu m'aimes encore. Amai.
0: Ik ben blij dat Céline terug boven water gekomen is.

0: zie je mij nog graag?
1: Zeer zeker. Elke week iets meer. Ook.
0: Dat is heel goed.
1: Echt waar. Ik ben blij. Wat zou ik doen zonder jou? Mooi is dat.
0: Ja.
1: Wat zouden we doen in de muziekwereld zonder Céline Dion en ook zonder Koekelaren?
0: Ja, inderdaad.
1: Ja. Ik neem het er even bij.
0: Ja.
1: Want we krijgen iedere week rond de klok van 11:30.
0: En we hebben er niet naar moeten vragen deze
1: nee,
0: keer.
1: Nee.
0: Spontaan heeft onze kok uit Koekelaren, die tevens ook een notoire DJ is.
1: Ja, zeer zeker.
0: DJ is. Ja. Ons laten weten wat er op het menu staat voor vanmiddag.
1: Voor deze middag mocht u thuis nog inspiratie zoeken. Dat kan allemaal, want dit is het volgende. Sliptongetjes. Met bieslookpuree en kersttomaatjes van eigen kweek.
0: Oké. Okay.
1: Maar die eigen kweek, je hoeft niet zelf nu plots tomaten te beginnen kweken. Kom gewoon naar hier, Nian Shopping Center is open. Dan kan u die sliptongetjes kopen, bieslookpuree en kersttomaatjes. En dan voelt u zich een beetje DJ Boomerang.
0: Ja, voilà.
1: Ja, voilà. Dank u wel.
0: Dank u wel.
1: Dank u wel, zeer zeker. Dank u wel. Goed, we hebben ook een plaat van de maand.
0: Ja.
1: En dat is een hele goede plaat van de maand. Dat vind ik persoonlijk.
0: Ja. Ik heb die erin gestopt, omdat jij nog met goesting tot hier zou komen.
1: Ja, dat dankzij die plaat
0: toch.
1: Hè? Ja, dankzij die plaat van de maand hou ik nog meer van jou.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Ja.
0: Het wordt hier een beetje gênant op de duur.
1: Exact.
0: Zet die camera maar af, want wij gaan nu Eels draaien.

0: De plaat van de maand, die gaan we dan volgende week en de week nadien nog in onze playlist laten binnensluipen.
1: Dat is heel mooi nieuws. De wereld stond stil dankzij Céline Dion, maar er gebeurt nog van alles natuurlijk.
0: Natuurlijk.
1: Showbiz, en daar moeten wij toch ook eventjes aandacht voor hebben. We hebben een brief gekregen van een 38-jarige Niels de Stadsbader.
0: Ja.
1: Die heeft een brief geschreven naar zijn voormalige vriendin Nele Christiaans, die dan ook 39 jaar is. Gewoon dat je mee bent.
0: Ja.
1: En dus Niels die heeft daarin geschreven: ik heb ooit een fles champagne open gedaan.
0: Dat is toch...
1: Nee, sorry, cava. Ja, showbiz.
0: Toen had hij nog geen stevig contract bij
1: nee,
0: de VRT.
1: Nee. Dus op een bepaald moment, het was een romantische avond, doet Niels dus die fles cava open.
0: Oké.
1: En met zijn vriendin Nele, die dus een jaar verschillen. En zij begon te wenen. Laat hij ons net weten. Ze begon te wenen bij het opening van... Dus hij dacht, amai, ons Nele is tevreden. Ja,
0: maar
1: ze hadden net ook een bouwgrond gekocht om te bouwen. En toen zei Nele, vandaar dat ze ook verdrietig was, Niels, het is gedaan.
0: Ja, wie komt er nu ook af met een cava?
1: Voilà,
0: als je champagne moet
1: Niels,
0: geven.
1: Je had champagne moeten brengen.
0: Dan was dat Nele nooit niet gebeurd.
1: Als dat niet gebeurd, dan was ze nu nog steeds bij Nele. Enfin, dus het was zijn ex-lief en hij heeft deze week eindelijk na 5 jaar een nieuwe plaat.
0: Oei.
1: Eindelijk.
0: Daar zijn we blij om.
1: Daar zijn we heel blij om, Niels. En dus het liedje Onderweg gaat over dat moment van die cava.
0: Oké.
1: Ja. We zouden het graag willen spelen, maar we hebben het nog niet in onze playlist. Het is er nog niet.
0: Het is er nog niet ingeraakt.
1: Maar mooi dat toch zijn leven van weleer inspiratie geeft voor een nieuwe plaat.
0: Voor nieuwe wereldnummers.
1: Ja.
0: Oké.
1: Kunnen we Niels misschien toch wat inspiratie geven voor dan toch echt een goede plaat te maken?
0: Ja.
1: Jij als...
0: Ik ga daar eens moeten over nadenken.
1: Ja.
0: Maar ik grijp toch niet graag in het leven van zo'n grote ster.
1: Nee, dat is waar.
0: Dus ja, ik denk dat hij zijn eigen boontjes wel kan doppen.
1: Ja.
0: Het is niet dat hij zijn carrière uit het slop moet gehaald worden. Dus,
1: dat is waar, maar we hebben ook even naar die Nele getelefoneerd.
0: Ah,
1: daar straks. En ze zei, ik vind het zo mooi. Punt. Dat is toch ook niet zeer enthousiast.
0: Nee, dat
1: is niet enthousiast.
0: Het is een beetje een onderkoelde reactie.
1: Ja, er is weinig sprake van honing in de relatie. Dat brengt ons naadloos bij die volgende plaats.
0: Ja. En die is van de Hassels.
1: Ja.
0: En dat is dus het groepje van Billy Joel en John Small.
1: Ja.
0: En John Small, die is dus de drummer van de Hassels. En die is dus eerder deze week overleden, heeft Billy Joel ons laten weten. En zij hadden niet alleen muzikaal iets gemeen, want...
1: Ook een bouwgrond gekocht.
0: Wel, hou u vast aan, ik vertellen.
1: Ja.
0: Maar in de docu die eerder vorig jaar is die uitgekomen, een documentary over het leven.

0: Even van Billy Joel. Daar is Paul Small, John Small ook aan het woord gekomen. En die heeft daar een getuigenis gebracht over het feit dat Billy Joel met zijn vriendin gaan lopen is. Oh. Elisabeth Weber was de vriendin van John Small.
1: Ja.
0: Maar Billy woonde in bij het bevriende koppel. Onder de duiven van John geschoten. Billy heeft er zelf zijn last van gehad. Hij vond het een zeer bizarre situatie dat hij zijn beste vriend te grazen had genomen.
1: Dat is mooi gezegd.
0: Maar hij zal er toch ook wel enigszins deugd van gehad hebben, zeker.
1: Ja.
0: In elk geval, ze hebben samen muziek gemaakt bij de Hessels. Mm-hmm. En die klonk als zoete honing.
1: Oh, mooi.
0: Ja. Ja,
1: een beetje te vergelijken met die nieuwe single van Niels.
0: Niels en met de stem van Céline Dion.
1: Absoluut.

0: Ja, en de tempowisselingen op de drums waren dus te danken aan John Small, die ons eerder deze week spijt genoeg heeft verlaten. En daarmee zijn wij officieel de eerste en enige Europese zender die daaraan aandacht heeft geschonken.
1: Meer dan terecht natuurlijk ook.
0: Voilà, hè.
1: Radio Nienhoven, u verneemt het als eerste. En dus de man achter het orgeltje,
0: dat was Billy Joel.
1: Billy Joel. Die ook toevallig nog eens in onze playlist staat. Maar dat mag. Dat moet
0: kan,
1: gewoon.
0: Dat kan, hè.
1: Dat kan zeer zeker. Ja, wat gaat hij spelen voor ons?
0: Ja, wat gaat hij spelen? Na zo'n nummer over honing valt het hier allemaal een beetje op zijn gat.
1: Een beetje wel.
0: Maar we gaan er terug tempo in brengen.
1: Heel graag.
0: Met wat gisteren door mijn zus omschreven werd als een van de slechtste nummers van Billy Joel. Ketelmuziek van Billy Joel. Okay. Maar ik vind het steengoed. A Room of Your Own van Billy Joel uit 1982. Oh, wow.

0: voilà, iedereen is wakker. Dankzij Billy Joel.
1: Absoluut, het mag ook wel. Het is 11 uur 52, hoog tijd dan om stilletjes aan af te ronden. We gaan naar de klok van 12 uur, blijf zeker bij ons. Maar dat betekent ook dat ik jou een vraag moet stellen, eerwaarde toucheur.
0: Ja.
1: Dat is een vraag waar ik iedere week lang moet over nadenken. En wat ik ook nog steeds angstig afwacht naar het antwoord van jou. Dat is de volgende vraag.
0: Ja.
1: Kom jij volgende week terug?
0: Ik heb gekeken in mijn agenda.
1: Ja.
0: Het is dan 20 september.
1: Dat klopt.
0: Dan hebben we nog één dag zomer te gaan.
1: Oh, ja.
0: Kunnen we nog een laatste poging doen om die grote strandbal weg te geven?
1: Oh ja, doen we.
0: Dus die moet toch volgende week buiten, hè?
1: Dat betekent dat je ook terugkomt.
0: Ik kom terug.
1: Ja.
0: En ik heb mijn redactie aan het werk gezet om een boeiende quizvraag te verzinnen.
1: Dat is mooi.
0: Want om die strandbal mee te krijgen, moet je natuurlijk eerst presteren.
1: Dat is het leven. Breng je dan ook terug jouw oude jingle terug mee? Want er zijn luisteraars die officieel een klacht hebben ingediend tegen deze jingle.
0: We gaan volgende week de gewone jingle terug bovenhalen.
1: Ja.
0: Het is genoeg geweest met dat eerbetoon aan John Small.
1: Dat denk ik ook.
0: Al heb ik de indruk dat hij op het einde van het jaar wel eens in een bepaalde boeiende playlist gaat kunnen terechtkomen.
1: Dat zou
0: maar
1: wel...
0: Maar dat is voor de maand december.
1: Dat zeg je heel mooi. We hebben nog één plaat klaarstaan afkomstig uit de rode draadplaat.
0: Dat is een zeer goed nummer.
1: Ja, absoluut.
0: Het gaat over Frankie.
1: Ja.
0: Die zou je zomaar kunnen binnenstappen. Net zoals Ruben van Gucht of Siska Scooters.
1: Inderdaad.
0: Of kan hier zeker Frankie ook wel binnenvallen? Waarom niet?
1: Welkom. Ja, voor de strandbal bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Er was van de week wel geen vraag.
1: Nee.
0: Mijn redactie zit in Sicilië.
1: Ah.
0: Dus ja.
1: Oké.
0: Ze zijn op vakantie.
1: Ah ja.
0: Volgende week zijn ze terug.
1: Dat is goed. Ja.
0: Dus kunnen ze een vraag verzinnen.
1: Daar voor Frankie.
0: Ze toch iets voor doen. En dan kan Frankie hier misschien binnenkomen om die strandbal te verdienen.
1: Meer dan welkom. Dus dat is het laatste nummer voor vandaag. Frankie.
0: Frankie van Sister Sledge uit de Rode Draadplaat.
1: Dank u wel. Fijn, merci om te luisteren.
0: Bedankt allemaal en tot volgende week.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Liban, in de provincie Luxemburg, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gistermiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen, maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond, de bruidegom kwam dus om het leven. In Nederland is een man overleden kort nadat hij was gearresteerd. Dat gebeurde gisteravond in Rotterdam. Op beelden op sociale media is te zien dat hij door agenten op de grond werd gedrukt. Hij riep daarbij ook om hulp. Volgens het parket in Nederland gaat het om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd opgepakt na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Maar tijdens die arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche in Nederland doet onderzoek naar het incident. Reddingsdiensten zijn in Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte en begon te zinken. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met ruw weer en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Aan boord waren 243 mensen. 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is overleden. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van Dario Amodei, de topman van Anthropic, en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Veel bewolking vandaag met perioden van soms intense regen of buien. Het is maximaal 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, hier en daar nog kans op een buitje en tot 23 graden.

zelfs stilstaan is moeilijk bij het horen van deze Talk to You, Another and 54. Jultra, zondagmiddag, Radio Nienhoven, ook vandaag alweer met alleen maar de beste muziek. Dus jouw keuze voor ons is alweer totaal legitiem, zeg maar. Dit is Talk Talk met Such a Shame.

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

was Reggie met Camille in Vechter. Een song die naadloos aansluit bij het volgende. Er is over 14 dagen opnieuw het levensloop evenement in Aalsten. 24 uur estafette wordt er dan gelopen en gewandeld tegen kanker. En dat in het stadspark op een uitgestippeld parcours. Wie mee wil doen, individueel of als team, kan nog steeds inschrijven via levensloop.be/Aalst. En degenen die dat niet zien zitten, wel, die kunnen Levensloop steunen door te komen supporteren. Voor hen is er ook animatie, zijn er optredens ook. En uiteraard gaat de opbrengst van dit groots evenement naar wetenschappelijk kankeronderzoek en lokale projecten die bijdragen aan het welzijn van kankerpatiënten. Levensloop Aalst in het Aalsterse Stadspark vanaf zaterdagmiddag 26 september. Dus nogmaals voor inschrijvingen levensloop.be/Aalst. En op die website, op die webpagina's, vind je ook alle details over deze tweedaagse.

Silence van Marshmello, even tussendoor. Niall Horan is jarig vandaag, ex-lid van One Direction en onlangs nog een single gemaakt met Miles Smith. Niall Horan, die wordt er 33 op deze 13e september. Als jij jarig bent, van harte proficiat vanwege het hele team hier van Radio Nienhoven. Listen to the music. Dit zijn de Doobie Brothers.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.

0: Dat was veruit zijn meest populaire song uit de jaren 80. Deze All Night Long, Lionel Richie. Er komen nog wat Ninoofse voetbalclubs in actie vandaag. Ik overloop even de wedstrijden van deze namiddag. In tweede nationale gaat voor de Appelterre op bezoek bij Wetteren. Eerste provinciale thuiswedstrijd voor KVK Ninove B. Zij ontvangen Serskamp Schellebelle. En verder in tweede provinciale Ostameerbeke Kluisbergen en Nederhasselt versus Breivelde Zottegem. Derde provinciale C Lierde Everbeek B tegen voor de Appelterre B. En in vierde provinciale E trekt Jong Neghem naar Nieuwerkerken. Al deze wedstrijden worden straks om 3 uur afgetrapt.
1: Danny de Mam.

Gabri Ponte met Thunder. Hopelijk heb je een mooie zondag. Radio Ninove kan helpen met alleen maar de beste muziek. En uiteraard brengen wij je ook alles wat er leeft in onze stad. Dit zijn de Cooks en Naïef.

Shakira en Burna Boy. Dit weekend eerste speeldag van een nieuwe competitiejaargang in het volleybal. Nog niet in alle reeksen, niet voor alle teams, maar bijvoorbeeld wel al voor de heren van het A-team van dakwerkende Vos den der Houten. Zij treden dit seizoen aan in tweede nationale en verloren gisteravond met duidelijke 0-3 cijfers hun eerste wedstrijd van Fixed Volley Kalmthout. Setstanden 19-25, 18-25 en 17-25. Het A-team bij de dames van dakwerkende Vos den der Houten komt dit weekend ook in actie. Zij spelen straks om 6 uur in de gemeentelijke sporthal van den der Houten tegen Lochristi Wachtebeke B. Wedstrijd uit Promo 2 is dat. En in Promo 3B, daar verloren de dames van CSS Outdoor Living Mevo-Meerbeke B hun eerste wedstrijd van het seizoen tegen Avanti Aalter B. Eindstand gisteravond daar in de sporthal van Nienhove 1-3. Het A-team van Mevo-Meerbeke in derde nationale speelt pas volgend weekend zijn eerste competitiewedstrijd.

0: I Believe I Can Fly, dat kan gevaarlijk zijn. R. Kelly was dat. Op naar het nieuws van 1 uur nu met Pitbull.
1: Radio Nova.

0: baby, I'm a fireball.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: In Liban, in de provincie Luxemburg, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gistermiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen, maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond, de bruidegom kwam dus om het leven. In Nederland is een man overleden kort nadat hij was gearresteerd. Dat gebeurde gisteravond in Rotterdam. Op beelden op sociale media is te zien dat hij door agenten op de grond werd gedrukt. Hij riep daarbij ook om hulp. Volgens het parket in Nederland gaat het om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd opgepakt na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Maar tijdens die arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche in Nederland doet onderzoek naar het incident. Reddingsdiensten zijn in Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte en begon te zinken. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met ruw weer en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Aan boord waren 243 mensen. 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is overleden. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van Dario Amodei, de topman van Anthropic, en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Veel bewolking vandaag met perioden van soms intense regen of buien. Het is maximaal 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, hier en daar nog kans op een buitje en tot 23 graden.

Man I Need van Olivia Dean. Goedemiddag, er is de City Run dwars door Ninove deze namiddag. De volledige omloop daarvan is sinds even al afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat betekent dus tijdelijke verkeershinder en een aangepaste verkeerscirculatie hier in het centrum van onze stad vandaag. En dat tot 6 uur vanavond. Chair, is dit op zondagmiddag. If I could turn back time.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
8: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
9: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
10: Carwash Dodane.
3: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
11: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
3: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
12: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
15: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

Kygo met Woke Up in Love. Het is Open Monumentendag vandaag in Vlaanderen en ook Ninove participeert. Want ook bij ons zijn er tal van monumenten te vinden. Monumenten die eeuwenoude verhalen met zich meedragen. En die kan je allemaal ontdekken straks tijdens een gratis Open Monumentenwandeling. Die start over een dik half uur, om 2 uur dus, aan de Hospitaalkapel. Je hoefde daarvoor niet in te schrijven, dus voor de late beslissers. Je kan straks gewoon aansluiten voor die monumentenwandeling hier in Ninove. Nogmaals, start 2 uur aan de Hospitaalkapel. Gabriel, is dit Out of Reach?

I'm good van Jelly Roll. Ja, we hebben het nog niet droog kunnen houden vandaag. Jammer ook voor de City Run straks hier in Nienhoven. Ook de lopers zullen straks te maken krijgen met buien die bovendien onweerachtig kunnen zijn. Ook geen zon vandaag. Blijft grijs bij maximum 19 graden. Morgen dan wordt het beter, droog ook. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar dan af. En het wordt 23 graden. Dat is al een stuk vriendelijker weer. Dit is 10cc Dreadlock.

Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninoven. Een reclamespot bij Radio Ninoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be.

Zondagmiddag bij de Radio van Stad. In het voetbal kwamen gisteravond al wat Ninofse clubs in actie. In Tweede Nationale speelde KVK Ninoven gelijk bij Oudenaarde. Het werd daar 3-3. Ninoven kwam driemaal op voorsprong, maar dat bleek dus niet voldoende voor een eerste overwinning dit seizoen. Overige uitslagen van gisteravond in Tweede Provinciale: Zottegem tegen Eendracht win ik 0-2. Derde Provinciale: Nederhassel B versus SK Erembodegem 0-7. En vierde Provinciale: Eendracht win ik B tegen Herzelen Ressegem B 4-0.

0: Nothing Sweet About Me. Gabriella Silmi was dat. De Bauza staat klaar met Magnetic. En daarna heb ik nog wat nieuws van atletiekclub Vida.
1: Radio Nienhoven.

Dat was nog eens de Bauza met Magnetic. Zometeen gaat Gert de Lansheer hier de honneurs waarnemen. Maar eerst nog even aanstippen dat Atleti Club Vita een Start to Run sessie organiseert op de Ninofse atletiekpiste. En dat vanaf donderdag 24 september. Bedoeling is dat je in 10 weken tijd zonder enige prestatiedwang 5 kilometer leert lopen. En er is ook een sessie van 5 naar 10 kilometer. Je wordt in beiden bijgestaan door ervaren jogbegeleiders, zoals dat heet. En die loopsessies die worden telkens gehouden op vaste uren, op dinsdag, donderdag en zondag. Meer daarover vind je op de website van de Atletiek Club Start to Run. Er is trouwens ook een informatievergadering over die sessies. Een vergadering waar je van harte welkom bent. Die vindt plaats nu donderdagavonds om 7 uur in het clubhuis van Vita, net naast de Ninofse atletiekpiste is dat. Er is nog Axel Red voor het nieuws van 2 uur. Le monde tourne mal.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Liban, in de provincie Luxemburg, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gistermiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen, maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond, de bruidegom kwam dus om het leven. In Nederland is een man overleden kort nadat hij was gearresteerd. Dat gebeurde gisteravond in Rotterdam. Op beelden op sociale media is te zien dat hij door agenten op de grond werd gedrukt. Hij riep daarbij ook om hulp. Volgens het parket in Nederland gaat het om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd opgepakt na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Maar tijdens die arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche in Nederland doet onderzoek naar het incident. Reddingsdiensten zijn in Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte en begon te zinken. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met ruw weer en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Aan boord waren 243 mensen. 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is overleden. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van Dario Amodei, de topman van Anthropic, en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Veel bewolking vandaag met perioden van soms intense regen of buien. Het is maximaal 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, hier en daar nog kans op een buitje en tot 23 graden.

Damiano David, Born with a Broken Heart. Al gaat het nu wel goed op amoureus vlak voor deze Damiano David. Want hij is onlangs verloofd met de Amerikaanse actrice en zangeres Dove Cameron. Hele fijne zondagmiddag. Fijn dat je ook vandaag weer luistert naar de Stadsradio van Ninove. We zijn s'avond tot 6 uur met de beste muziek. En nu D-Note.

0: Wash Dodana, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodana, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodana niet de allerbeste car wash van Ninoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk?

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.

Alex Warren en de Fever Dream. Volgend weekend dan organiseert Positief Nienhoven voor de tweede keer een eetfestijn. Het vindt plaats in Trefpunt De Linde volgende week zaterdagavond vanaf 17:30 en zondagmiddag vanaf 11:30. Kaarten die zijn te verkrijgen bij alle leden. Straks dan verneem je wat KVK Nienhoven gisteren heeft gedaan op het voetbalterrein van Oudenaarde. Dat is voor zometeen. Eerst Back to the 90s met Lutricia McNeil.

0: Radio Ninove.
1: 95 FM.
2: Ai,

streepje zonneschijn op je radio met Louis Fonsi en Daddy Yankee Despacito hier bij Radio Nienhoven. Gisteren trok KVK Nienhoven naar het terrein van Oudenaarde. Het werd daar een gelijkspel. 3-3 was de einduitslag. Beter nieuws was er bij Eendracht Winnik. De A-ploeg die won op verplaatsing bij Zottegem met 0-2. En de B-ploeg die won in eigen huis van Herzeel Ressegem B met 4-0. Volgende wedstrijden staan deze middag gepland om 3 uur. KVK Nienhoven B die speelt in eigen huis tegen Serskamp Schellebelle. Voor de Appelter A die trekt naar Wetteren. Voor de Appelter B die trekt naar Lierde Everbeek B. En tot slot, Ostameerbeke die ontvangt in eigen huis Kluisbergen Sportief. Alle uitslagen die komen vanavond netjes op onze eigen website. Dat is radionienhoven.be.

persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven

Comedy Thijs op een wisselvallige zondagmiddag. Af en toe een bui kregen we vandaag te verwerken. Ook morgen voormiddag krijgen we af en toe nog een bui. In de namiddag dan wordt het droog en zonnig. Dinsdag wordt dan een zonovergoten dag. En ja, de temperaturen die zitten ook in stijgende lijn. Morgen naar 23 graden en dinsdag zelfs naar 26 graden. Daar moeten we van profiteren van die kleine nazomer. Want vanaf woensdag gaan de temperaturen opnieuw gaan kelderen. Dan komen we uit op 19 graden en krijgen we wisselvallig weer. Straks Jonas Blue en Melif hier bij Radio Nino met The Edge of Desire. Eerst Fiction Factory.

Jonas Blow en Melif hier bij Radio Nienhoven. Als jij vandaag niet weet wat gedaan, wel zak dan even af naar Nedergasselt. Want daar vind je nog tot en met morgen de kermis. En dan nu J-Lo, ofwel Jennifer Lopez. Ze begon ooit als danseres, daarna werd ze actrice. Haar grote doorbraak kwam er met de film Selena. En momenteel is ze ook te zien in de romantische komedie Office Romance. Wij gaan het hebben over haar muzikale doorbraak. Die kwam er eind jaren 90 met dit nummer hier.

American Authors, The Best Day of My Life. Straks na het nieuws van 3 uur, dan gaan we het hebben over een reizend kunstwerk dat momenteel nog te zien is in Ninove. Zometeen dus, eerst nog een klein tripje naar Japan.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Liban, in de provincie Luxemburg, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gistermiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen, maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond, de bruidegom kwam dus om het leven. In Nederland is een man overleden kort nadat hij was gearresteerd. Dat gebeurde gisteravond in Rotterdam. Op beelden op sociale media is te zien dat hij door agenten op de grond werd gedrukt. Hij riep daarbij ook om hulp. Volgens het parket in Nederland gaat het om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd opgepakt na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Maar tijdens die arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche in Nederland doet onderzoek naar het incident. Reddingsdiensten zijn in Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte en begon te zinken. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met ruw weer en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Aan boord waren 243 mensen. 103 mensen zijn geëvacueerd. Eén van hen is overleden. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van Dario Amodei, de topman van Anthropic, en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Veel bewolking vandaag met perioden van soms intense regen of buien. Het is maximaal 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, hier en daar nog kans op een buitje en tot 23 graden.

Summer hier bij Radio Nienhoven. Nog tot en met eind september kan je bijzonder kunstwerk zien hier in Nienhoven. Het is het reizende kunstwerk, het meisje van de dender. Het beeld won de kunstwedstrijd Eigen Lof en trekt momenteel langs de 14 dendergemeenten. En dus tot en met eind september, 27 september om precies te zijn, staat dat aan het toeristisch bezoekerscentrum Hospitaalkapel in de Burgstraat hier in Nienhoven. Het ontwerp is van Christine van Tuinen. Ze volgde haar opleiding aan de academies van Nienhoven, Lietekerk en Aalst. En met het beeld wil ze iets teruggeven aan de streek die haar als kunstenares heeft gevormd. Lees er meer over op onze eigen website, dat is radionienhoven.be. Daar vind je trouwens nog meer nieuws uit Groot Nienhoven. Een hele goede zondagmiddag. De beste muziek van Radio Nienhoven, dat krijg je van ons. Met nu een echte dans van de Pointer Sisters.

0: schat. Het is tijd voor een nieuwe outfit.
1: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè.
1: Voilà.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninoven.be.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
3: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
2: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
4: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

Sigala en Melody. Volgend weekend dan is het feest in Meerbeke, want Giro Shalom dat bestaat 50 jaar en dat wordt gevierd op het gemeenteplein in Meerbeke. Volgende week zaterdag en zondag is dat, met onder meer een springkastelendorp en heel wat live optredens. Lees er meer over op onze activiteitenkalender en die vind je dan weer op radioninove.be. Als jij trouwens zelf wat organiseert met je club of vereniging, laat het ons weten. Eén adres: agenda@radioninove.be.

Robin Schulz en Sugar. De volleybalcompetitie die is ondertussen ook van start gegaan. Gisteren dan speelden de heren van dakwerkende Vos Denderhoutem in eigen huis tegen Fixit Volley Kalmthout. Werd de nederlaag voor Denderhoutem. 0-3 was de einduitslag. Ook niet zo goed nieuws bij de dames van CSS Outer Living Mevok Meerbeke. Want daar speelde de B-ploeg in eigen huis tegen Avanti Aalter B. Het werd ook een nederlaag voor Meerbeke met 1-3. Misschien beter nieuws straks bij de dames van dakwerkende Vos Denderhoutem. Want zij spelen vanavond tegen Locristi Wachten BKB supporters op Postus daar in de sporthal om 6 uur. Meteor die is nog steeds op zoek naar de nooduitgang. Je hoort hem zometeen na deze classic van Michael Jackson.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale in het centrum van Ninove.

At Port and Strife en Move hier op een wisselvallige zondagmiddag. Af en toe een bui krijgen we hier te verwerken. Ook morgen voormiddag is dat het geval. En daarna krijgen we zonnig weer. We gaan naar 23 graden morgen. Dinsdag gaan we zelfs naar 26 graden. Dat wordt een zonovergoten dinsdag. En genieten van de zon in onze ogen. Dit is Tom Helsen.

Teddy Swims, Mr. Know-it-all, zou dat over Wouter Bulkaert gaan. Die weet inderdaad heel veel over iconische albums. En nu dinsdag neemt hij je mee in Vinylpraat. In de wereld van The Good Son, dat is het iconische album van Nick Cave en The Bad Seeds. Hij vertelt daar persoonlijke verhalen bij en gaat op zoek naar wat hem zo raakt in de muziek van Nick Cave. Jij kan daarbij zijn nu dinsdag om 8 uur in de bib van Nienhoven. Deelnemen kost €5. Inschrijven doe je via de link op onze activiteitenkalender en die vind je dan weer op radionienhoven.be. Een heel goede zondagmiddag. De beste muziek van Radio Nienhoven. En met dit nummer nemen we de luchtgitaar in de hand. Dit is Melissa Etheridge.

Ja, de zomer die loopt op zijn einde, zoveel is zeker. Reggie, where did you go, my summer love? Straks na het nieuws van 4 uur, dan gaan we het hebben over de stad Nienhoven, want die zoekt een uitweg voor carnavalsviering op schooldagen. Dat is voor zometeen. Eerst nog iconische filmmuziek uit de Beverly Hills Cops films. Axel Foley.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LGBTQI+ organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd. Een van de betrokken organisaties spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer bij prostitutie betrokken waren. Zo zouden ze bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking hebben gesteld. De Turkse regering heeft de laatste jaren de houding tegenover de Holibi-gemeenschap in het land veranderd. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt dat er in heel het land een systematische aanval bezig is op de spoorwegen. Pas nog raakte een Russische drone de locomotief van een trein vlakbij de Poolse grens. Aan boord zaten 206 passagiers, niemand raakte gewond. De Oekraïense autoriteiten volgen het op en nemen waar nodig veiligheidsmaatregelen. De spoorwegmaatschappij waarschuwt voor aanzienlijke vertragingen, zeker op de lijn tussen Kiev en Warschau, en voor mogelijke evacuaties van passagiers. Op het Kroatische eiland Brač woedt een grote natuurbrand. Er is al meer dan 3500 hectare verwoest en zo'n 230 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brand woedt nu al enkele dagen. Brač ligt voor de kust van Split in het zuiden van Kroatië. Voormalig voetballer en coach James Stormen is overleden. Dat meldt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Stormen zou overleden zijn aan een hartstilstand. Hij voetbalde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Later was hij trainer bij onder meer Lokeren en dus Beerschot. James Stormen is 83 jaar geworden. Het blijft zwaar bewolkt, maar de kans op regen neemt stilaan af. Vanavond en vannacht hoogstens nog een enkel buitje. Morgen wisselen bewolkt, er kan dan plaatselijk nog wat regen vallen, maar temperaturen halen 23 graden.

Heerlijke dansplaat van Kato, Turn the Light Off. Zoals je weet heeft de Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal Demir, de facultatieve verlofdagen afgeschaft. Maar dat dreigt dus hier in Ninove gevolgen te hebben voor het carnaval. Leerlingen en leerkrachten die zouden tijdens de carnavals maandag en dinsdag opnieuw in de klas moeten zitten en zouden dus niet kunnen meevieren met carnaval Ninove. Geen goede zaak lijkt me dat voor carnaval. En de burgemeester Guy Daasleer is het daarmee eens. Hij werd daarom aan een burgemeester besluit. Je leest er meer over op onze eigen website, dat is radioninove.be. Een heel fijne zondagmiddag.

0: van Nienoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desirée de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum.

Medusa op zondagmiddag hier bij Radio Ninove. Als jij houdt van een echt jazzconcert, wel volgende week zaterdag zit je goed in de pastorie van Voorde. Daar kan je terecht voor een jazzconcert van Floris van den Bemden met Queen Sextet. Het concert begint om 8 uur. Meer info en tickets kan je reserveren via de website jazzmeid.be. Zometeen nieuws over BBC Ninove, dan heb ik het over het basketbal. Eerst Adele.

Baby Rex en New Religion hier bij Radio Nienhoven. En dan basketbal over BBC Nienhoven. Vrijdag vond de derde speeldag plaats. BBC Nienhoven die trok naar Houtham Red Wolves C en ze wonnen die wedstrijd met 59-87. Volgende wedstrijd staat gepland. Volgende week zaterdag in eigen huis. Dan ontvangen zij White Star Sint Amandsberg A. Straks heb ik voor jullie klaarstaan Christine en The Queens, ook Maxi Priest uit de jaren 80. En Camrad, die mag je zometeen verwachten hier bij Radio Nienhoven. Eerst een classic uit de jaren 70 van Gary Rafferty.

Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

Camerads en Be Mine op een wisselvallige zondagmiddag. Af en toe een bui vandaag met temperaturen tot 21 graden. Morgen voormiddag wordt het ook wisselvallig met af en toe een bui. In de namiddag wordt het dan droger en zonniger. Morgen temperaturen tot 23 graden. Dinsdag wordt dan een zonovergoten dinsdag met heel wat zon. En temperaturen tot 26 graden, daar moeten we van profiteren, van die kleine nazomer. Want vanaf woensdag gaan de temperaturen opnieuw gaan kelderen. Dan komen we uit op 19 graden met wisselvallig weer. En dan nu terugkeren naar 1987. John Hyatt die schreef dit nummer in een periode waarin zijn leven behoorlijk ontspoord was. Hij had namelijk problemen met alcohol en drugs. Zijn huwelijk liep stuk en hij was zijn platencontract kwijtgeraakt. En volgens Hyatt was dit het eerste nummer dat hij nuchter schreef. Dikke hit was het voor hem. Have a little faith in me.

Meghan Trainor hier bij Radio Nienhoven. Als je graag boeken leest, vergeet ook niet dat je die digitaal kan uitlenen. De BIP heeft namelijk 3 e-readers klaarstaan. En op zo'n e-reader kan je 2 e-boeken uitlenen voor 3 weken. Meer informatie vind je op hun website. Ja.

Arnhem Witkamp hier bij Radio Nienhoven. Straks na het nieuws van 5 uur, dan komen we terug op het afscheid dat gisteren plaatsvond in Voorde van Eddy de Mulder. Eerst John Cicada.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LGBTQI+ organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd. Een van de betrokken organisaties spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer bij prostitutie betrokken waren. Zo zouden ze bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking hebben gesteld. De Turkse regering heeft de laatste jaren de houding tegenover de Holibi-gemeenschap in het land veranderd. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt dat er in heel het land een systematische aanval bezig is op de spoorwegen. Pas nog raakte een Russische drone de locomotief van een trein vlakbij de Poolse grens. Aan boord zaten 206 passagiers, niemand raakte gewond. De Oekraïense autoriteiten volgen het op en nemen waar nodig veiligheidsmaatregelen. De spoorwegmaatschappij waarschuwt voor aanzienlijke vertragingen, zeker op de lijn tussen Kiev en Warschau, en voor mogelijke evacuaties van passagiers. Op het Kroatische eiland Brač woedt een grote natuurbrand. Er is al meer dan 3500 hectare verwoest en zo'n 230 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brand woedt nu al enkele dagen. Brač ligt voor de kust van Split in het zuiden van Kroatië. Voormalig voetballer en coach James Storme is overleden. Dat meldt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Storme zou overleden zijn aan een hartstilstand. Hij voetbalde onder meer voor AA Gent, Standaard, Union en Oostende. Later was hij trainer bij onder meer Lokeren en dus Beerschot. James Storme is 83 jaar geworden. Het blijft zwaar bewolkt, maar de kans op regen neemt stilaan af. Vanavond en vannacht hoogstens nog een enkel buitje. Morgen wisselend bewolkt, er kan dan plaatselijk nog wat regen vallen, maar temperaturen halen 23 graden.

0: Prachtig nummer van Alex Horn hier bij Radio Ninove. Gisteren werd in Voorde afscheid genomen van Eddie de Mulder. Eddie die werd aangevallen door Aziatische hoornaars toen hij in zijn tuin zijn paarden verzorgde. Hij werd meerdere keren gestoken. Dat leidde tot ernstige ademhalingsproblemen. Hij kreeg een hartstilstand, raakte in coma en later overleed hij helaas in het ziekenhuis. En dat greep duidelijk heel wat Ninoviders aan, want de kerk die liep volledig vol voor de uitvaart van de 60-jarige dorpsgenoot. Er staat een mooi eerbetoon aan Eddie op onze website radioninove.be.
1: Radio Ninove.
2: Goedemiddag.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninova. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninove.be.
5: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
8: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
7: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
9: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
7: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
12: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

Muziek van Topic en Becky G hier bij Radio Ninove. Een nieuwe werkweek en schoolweek staat morgen te wachten. Maar wat is beter om die week nog te beëindigen op vrijdagavond met een heerlijke open-air apero. Die vindt vrijdag plaats van 6 tot 1 op de Graanmarkt. Je kan er genieten van heerlijke cocktails, frisse pintjes en je danst er op de beste muziek. En bovenal is de inkom gratis. Open-air apero dus vrijdag op de Graanmarkt hier in Ninove. Straks de bekende jarigen van vandaag. Eerst YouTube.

Florence and the Machine, Spectrum, Say My Name op deze zondagmiddag 13 september. Wie zijn vandaag de bekende jarigen? Wel, onder meer Peter Cetera. Dat is de zanger van de bekende band uit de jaren 70, Chicago. Hij wordt er vandaag 82. En Heike Arnaert, zij heeft onlangs nog afscheid genomen van Hooverphonic. Ze was daar de leadzangeres. Zij wordt er vandaag 47. Somber is onderweg met Undressed. En ook Pink met So What mag je zometeen verwachten. Eerst nog een wereldberoemde artiest met een verleden uit Oostende. Dit is Marvin Gaye.

Schenk, bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nieuw.

Pebble Disco Machine hier op zondagmiddag. Vandaag kregen we heel wat regen te verwerken. Goed voor de natuur, maar een kleine nazomer is ook wel fijn. En die komt er morgen aan. Morgen start die morgen namiddag. Morgen temperaturen tot 23 graden. En dinsdag dan krijgen we zelfs 26 graden. Daar gaan we van profiteren, want woensdag dan gaan de temperaturen opnieuw gaan kelderen. Dan komen we uit op 19 graden.

Another met Talk to You. En dat babbelen, dat gaat wat makkelijker bij een kop koffie en een heerlijke pannenkoek. En die kan je naar jaarlijkse gewoonte gaan bestellen bij NKV Double Tulip. Eén pakje, dat kost 10 euro. Twee pakjes, daar betaal je 18 euro voor. Bestellen doe je bij de leden. En de levering die is voorzien nu donderdag. Terug naar de jaren 90 met Zweeds muziekmateriaal. Dit is Roxette.

We hebben er 14 jaar moeten op wachten, maar dit jaar stond jij voor de eerste keer op het podium van Tomorrowland na 14 jaar. Ik heb het over Calvin Harris, je hoorde hem met My Way. En onze wegen die scheiden zometeen om 6 uur tenminste voor 1 week. Geniet je nog van de beste muziek van Radio Ninoven? Ik laat jullie met een heerlijke classic uit 1985 van twee Belgen en Lena.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LGBTQI+ organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd. Een van de betrokken organisaties spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer bij prostitutie betrokken waren. Zo zouden ze bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking hebben gesteld. De Turkse regering heeft de laatste jaren de houding tegenover de Holibi-gemeenschap in het land veranderd. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt dat er in heel het land een systematische aanval bezig is op de spoorwegen. Pas nog raakte een Russische drone de locomotief van een trein vlakbij de Poolse grens. Aan boord zaten 206 passagiers, niemand raakte gewond. De Oekraïense autoriteiten volgen het op en nemen waar nodig veiligheidsmaatregelen. De spoorwegmaatschappij waarschuwt voor aanzienlijke vertragingen, zeker op de lijn tussen Kiev en Warschau, en voor mogelijke evacuaties van passagiers. Op het Kroatische eiland Brač woedt een grote natuurbrand. Er is al meer dan 3500 hectare verwoest en zo'n 230 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brand woedt nu al enkele dagen. Brač ligt voor de kust van Split in het zuiden van Kroatië. Voormalig voetballer en coach James Stormen is overleden. Dat meldt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Stormen zou overleden zijn aan een hartstilstand. Hij voetbalde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Later was hij trainer bij onder meer Lokeren en dus Beerschot. James Stormen is 83 jaar geworden. Het blijft zwaar bewolkt, maar de kans op regen neemt stilaan af. Vanavond en vannacht hoogstens nog een enkel buitje. Morgen wisselend bewolkt, er kan dan plaatselijk nog wat regen vallen, maar temperaturen halen 23 graden.

0: Garage Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
2: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
1: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
3: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. En in het voetbal heeft AA Gent voor het eerst punten laten liggen. Het speelde 1-1 bij Racing Genk. Gent deelt de leidersplaats met Union. Eerder vanmiddag won Club Brugge van Antwerp 3-1. In het klassement staat Club tweede op 1 punt van leider Union. Antwerp is 11e. De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn achtste zege al dit seizoen. Max Verstappen was tweede in Madrid, Lando Norris derde. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. En in het voetbal heeft AA Gent voor het eerst punten laten liggen. Het speelde 1-1 bij Racing Genk. Gent deelt de leidersplaats met Union. Eerder vanmiddag won Club Brugge van Antwerp 3-1. In het klassement staat Club tweede op 1 punt van leider Union. Antwerp is 11e. De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn 8e zege al dit seizoen. Max Verstappen was 2e in Madrid, Lando Norris 3e. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn achtste zege al dit seizoen. Max Verstappen was tweede in Madrid, Lando Norris derde. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn achtste zege al dit seizoen. Max Verstappen was tweede in Madrid, Lando Norris derde. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn achtste zege al dit seizoen. Max Verstappen was tweede in Madrid, Lando Norris derde. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Nog sport, van WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn achtste zege al dit seizoen. Max Verstappen was tweede in Madrid, Lando Norris derde. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.

maandag 14 september. Dit is het nieuws uit Ninoven. Vanaf woensdag wordt er 3 dagen gewerkt aan het kruispunt van de graanmarkt Oude Kaai en het Klimanbijnplein in Ninoven. Het asfalt wordt vernieuwd, waardoor het kruispunt afgesloten is voor doorgaand verkeer. Er zijn omleidingen voorzien. De graanmarkt blijft bereikbaar via de Marktstraat. In het voetbal speelde KVK Ninoven A 3-3 gelijk tegen Oudenaarde. Winnik A en Voor de Appelterre A wonnen allebei uit met 0-2 tegen Zottegem en Wetteren. Bij de vrouwen verloren de dames van Divas KVK Ninoven B met 0-2 op het veld van Olsa Brakel. Een overzicht van alle wedstrijden vind je op onze website. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn achtste zege al dit seizoen. Max Verstappen was tweede in Madrid, Lando Norris derde. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Maandag 14 september, dit is het nieuws uit Nienhoven. Vanaf woensdag wordt er 3 dagen gewerkt aan het kruispunt van de graanmarkt Oude Kaai en het Kliman Bijnplein in Nienhoven. Het asfalt wordt vernieuwd, waardoor het kruispunt afgesloten is voor doorgaand verkeer. Er zijn omleidingen voorzien, de graanmarkt blijft bereikbaar via de Marktstraat. In het voetbal speelde KVK Nienhoven A 3-3 gelijk tegen Oudenaarde. Winnik A en Voorde Appelterre A wonnen allebei uit met 0-2 tegen Zottegem en Wetteren. Bij de vrouwen verloren de dames van Divas KVK Nienhoven B met 0-2 op het veld van Olsa Brakel. Een overzicht van alle wedstrijden vind je op onze website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Anderlecht zijn twee vrouwen gestorven bij een mesincident. De politie was opgeroepen voor een conflict in een woning en trof daar één zwaargewonde vrouw aan. De vrouw die het steekwapen bij zich had, sprong daarop uit het raam. Beide zijn nog door de hulpdiensten gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd of wat de aanleiding was voor het drama. In Lokeren in Oost-Vlaanderen heeft een straatrace tussen twee BMW's en een Audi gisteravond geleid tot een zwaar ongeval. Een van de betrokken wagens belandde met een hevige klap tegen de vangrails. Daarbij is zelfs een verlichtingspaal uit de grond gerukt. Een jonge bestuurder raakte zwaar gewond, een andere lichtgewond. Aan de Costa del Sol in het zuiden van Spanje heeft een 200-tal brandweerlui de hele avond en nacht de handen vol gehad met een natuurbrand. Die was uitgebroken vlak bij het populaire toeristenoord Marbella. Een 50-tal mensen is uit voorzorg geëvacueerd. Bij de brand zijn 3 gewonden gevallen, 2 inwoners en 1 brandweerman. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser zette in de finale na 3,5 uur toptennis thuisspeler Ben Shelton opzij. De beelden waren memorabel omdat Zverev na het beslissende punt in de 4e set niet meteen in de gaten had dat hij had gewonnen. Het is voor hem de 2e Grand Slam titel op rij na Roland Garros. Verliezend finalist Shelton klimt naar plaats 4 in de ATP-ranking. De Spanjaard Enric Mas heeft voor het eerst in zijn loopbaan een grote wielronde gewonnen. In de slotrit van de Vuelta kwam zijn trui niet meer in gevaar. De Noor Johannessen won die etappe, Ramses de Bruyne was alweer derde. Wout van Aert neemt de puntentrui mee naar huis. En na 6 speeldagen delen Union en AA Gent de leiding in ons voetbal. Ze tellen 1 puntje meer dan Club Brugge en Charleroi. In de laatste 2 wedstrijden verloor Zultewaargem thuis met 0-1 van Charleroi en won La Louvière de kelderkraker tegen KV Kortrijk met 3-0. De West-Vlamingen hebben als enige al hun 6 wedstrijden verloren en zijn alleen laatste. De dag begint betrokken met wat lichte regen. Meer kans op zon vanaf het middaguur. In het centrum kunnen we vandaag 24 graden halen.